0: Dit was Gert Couvert met Vry, voor dit Joshua Queen met I'll Fly Away en Life Church Worship, Where the Spirit of the Lord is. Ek hoop jy voel in Godse liefde toegevou vanochtend. Ek hoop jy voel hoe sy arms om jou is en jou sommer een lekker stuive drukkie gee. Ongeag jou omstandighede, God bly ewig en getrou. En ek en jy moet het altyd onthou.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek

0: Kom ons kyk nou na ons seeverslag. Gemiddelde watertemperatuur so 15 grade Celsius. Son het opgekom so 6 voor 6 vanoggend en 17 voor 6 vanavond is sonsondergang. Dan is die volgende hoogwater so 4 minute voor 4. Laagwater is dan so 9:45 vanoggend en dan weer vanavond so 8 minute na 10. Dan ook is daar so 12:47 van daglig wat ons vandag kan geniet. Getykoefisient is 92 en vandag is ook 'n uitstekende dag vir hengel. So die hengelaktiwiteitsvoorspelling vir vandag is baie hoog. Eerste kwartmaan maak sy verskyning volgende week Sondag die 18 Oktober en volmaan gaan ons 'n bietjie langer voor wag die 26ste Oktober.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Ons internasionale dag wat ons vandag vier op 11 Oktober is National Sausage Pizza Day, Pasta Appreciation Day, Southern Food Heritage Day en ook It's My Party Day en ons eindig af met International Day of the Girl Child. Vanaf 21 September tot 21 Oktober is het Seed Gathering Season, 5 tot 11 Oktober National Curry Week en 5 tot 11 Oktober Back Care Awareness Week en ons sluit af met National Dance Week wat vanaf 2 tot 11 Oktober is
1: 90.1 SFM.

Lip Frostbite, jy is in geskakel op SFM, dis die klanke van John Bouter. National Pretzel Month, National Pitbull Awareness Month en ook Mental Health Month, dit dan waarvoor Oktober maand ook bekend voor is. Hier is Donker Baai met ouer, maar nie wyser.

0: sal vir ewig langs jou wakker word. Dis Von Gardner waarmee ons dan ons goed voel ure afskop. Wit vlag niet nou, Gian Groen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 uitsonderlijk.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

begin met Collective Soul, nie een van hulle, en hulle het getiteld Eye on You. Toe het ons geluister na Glaskas, wat December Mosselbaai toekom. So hou maar jou oor oop as jy 'n Glaskas aanhanger is. En ons het net geluister na Michael Jackson met The Way You Make Me Feel. Hier is Piet Pompies met Nabyverte.

Dit was Karleen van Jaarsveld en 'n liedjie getiteld Sweet Dreams. Brian Adams voor dit met When You're Gone. Natuurlik saam met Sporty Spice of deesdae bekend as Melanie C. Ook Mel C, vangende van die era waarin jy haar leer ken het. En ons gaan nou luister na Jeremy Loops met Go Again.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 104.1 SFM.

0: Ons het begin met Jane Leon en my met ons is en toe het ons geluister na Park World met Fall Into Forever en Apple was net aan die beurt met Hey to Potato. Hartse snare deur Remy Short net hierna.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Ons het begin met Jane Leon en my met Ons Is, en toe het ons geluister na Park Wild met Fall Into Forever, en Apple was net aan die beurt met Hate a Potato. Hartse snare die Remy Short net hierna.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Bombi en Mandy, hulle weergawe van Mandy, natuurlijk. Voordat Gerard Stein en Charlize Berg met Lucky Packet, rang ons gaan luister na Tom Mitchell met Take Me Back.
1: 90.1 SFM.

0: Quentin Prinsloo met Baby Nooit Weer en om ons laaste uur van saam kuier te begin het ons geluister na Etienne Stein met Happy Days. Ek is nog so rukkie saam met julle en dan gaan Anton Treurnigt oorvat by my, maar ons het daarom nog heel wat musiek wat opkom, soos hierdie ene van Dua Lipa en Levitating.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Kontroversiële sanger Tom McDonald met Proud to be a Problem. Jamali voor dit met Ain't No Mountain High Enough. Ons gaan nou luister na Ariana Venus met Reg.
1: 90.1 SFM.

Kijk na een paar hoofdskrifte daar in die landbouwwereld. Veediefstal het die landbouw in die afgelope boekjaar na raming 1.1 miljard gekos. Strenger vonnisse en een verplichte veeregister kan nou deel van die voorgestelde wijzigings van Suid-Afrika's 67 jaar oude wet op veediefstal word. En dan is daar berig oor dan een rekord. Het is een superprys wat betaal is vir een superlam karkas. Dit is by die Royal Show daar in Natal, grootte elke jaar. En het was ouds van die restaurant af, wat toe bereid was om vir 36.86 kilogram dormer karkas, R3000 per kilogram te betaal, so is oor R100.000 vir die karkas. Jo, jo, jo. En dit is dan stories in die landbou, volgende het ons vir jou warm reen van Kurt Darren.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Hier om te bly.

Ja guys, ek Boosley G met I Would Lose It All. Jy is ingeskakel op SFM Kersaand, my aan te trein op hierdie Sondag aand, waar ons het lekker rustig vat. En ons geniet mekaar se geselskap, probeer bietjie in die oomblik wees. Dis maar so belangrik deesdae, alles om ons, alles word gemaak om ons uit die oomblik uit te vat, om ons by iets anders betrokke te kry. Dit is dan goed om bietjie net in die oomblik te kan wees, om in jouself, aan jouself te kan luister. Jy weet, wat gaan daar binne jou aan? Is dit nog oké? Okay? Wat sê jy? Ek ons los het daar. Ons gaan aan met lekker muziek. Volgende is het Smoor Verlief. Wie gaat ons?

Het is een interessante story daar uit Peru uit. Peruaanse politicus met naam van Hitler Mussolini, Simeon Flores, is tot burgemeester van een afgeleide Andes district verkies, nadat hy sy naaste teenstander met net 25 stemme geklop het. Flores, een kandidaat vir die gematigde linkse partij, Ahora Nación, het 229 stemme vir homself gekry, het verteenwoordig 34% van die 663 mense wat daar rond kan stem. Volgens die BBC het net meer as 700 mense aan die verkiesing deelgeneem. Nou Flores is het district so wat 360 km van die hoofstad Lima af daar in die berge in. Sy voorname stem oor een met die van Adolf Hitler, leier van die Nazi Duitsland, en Benito Mussolini, fascistische dictator van Italië. Die naam het internationale aandag op een klein gemeenskap gevestig. Het is echter nie die eerste keer dat Peruaanse politicus met die naam Hitler verkies is nie. Volgens die BBC is Hitler Gosclin Alba Sanchez in 2018 tot burgemeester van Yangar nog een klein Andes dorpie verkies. So lyk my sy algemene naam daarom. Daar is ook, sy, in die stadium was sy teenstander Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Nou blykbaar het hy in die straat afgegaan na hy ou in 2018 met die slagspreek Ek is een goeie Hitler. Ook in Namibie het die politicus met die naam opslag gemaak. Adolf Hitler Ununa het in 2020 aandag getrek toe hy een paslike verkiesing gewin het. Namibie was natuurlijk voor in die Duitse kolonie. Die keuse van historiese of ongewone name, selfs die met omstrede associaties, is nie ongewoon in Peru nie, sê hulle. Dit is interessant, dit is baie interessant daai.